0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar dat zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
3: Ik ben heel trots dat ik voor Club Brugge speel. Like I say, in de amazing feeling this year. We've had the trophy and I bought my future, we will see, so very early to think about that.
2: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Call me back when you get this, okay? I

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Eigenzinnig, eigentijds.

0: BNL Nieuws.
1: De VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in de woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar dat zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
2: I'm very proud that I played for Club Brugge. Like I say, in the past, was an amazing feeling this year. We had the trophy and about my future, we will see. It's very early to think about that.
1: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Goedemorgen. BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de rode duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Bakkerij Koenen is al drie generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
2: BNL, curated sound real connection.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Bewust niet geluisteren.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

checking out.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Zit jij momenteel ook met je handen in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leidt al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisteren.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen bij een aanrijding tussen een minibus voor schoolverkeer en een trein. Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur vanmorgen. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Infrabel bevestigt dat de slagbomen gesloten waren en de rode lichten brandden toen het busje over de overweg reed. Voorlopig is geen informatie vrijgegeven over de dodelijke slachtoffers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook op de E19 is een zwaar ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde vanmorgen dicht bij de afrit Sint-Job. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang afgesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt beste A12. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met net ietsje meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen bij een aanrijding tussen een minibus voor schoolverkeer en een trein. Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur vanmorgen. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Infrabel bevestigt dat de slagbomen gesloten waren en de rode lichten brandden toen het busje over de overweg reed. Voorlopig is geen informatie vrijgegeven over de dodelijke slachtoffers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook op de E19 is een zwaar ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde vanmorgen dichtbij de afrit Sint-Job. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang afgesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt beste A12. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met net ietsje meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Muzikaal eigenzinnig. BNL.

0: BNL Nieuws.
1: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL. BNL.

0: Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australier Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Right, everyone have a cup of tea now.
2: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
3: Ik lees elke dag de Internetgazet.
2: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
4: Ik kijk elke dag.
5: En ik ook.
2: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Verbinding in stereo.

0: Dit is Durango Sessions en u hoorde Zio, de nieuwe Zio, een absolute primeur van Zio. Pim de Wolf heeft dat weer fantastisch gemasterd. Ja, goed, het is hier Durango Sessions, vandaag twee bands. De eerste band is Night Patrol. Ze komen uit Polen en ze staan nu klaar op het podium. En als het nu goed is, dan kunnen ze beginnen.
1: Kraków.

Stehen. Where's the Night Patrol? En we zijn een Maan Teleband. De beste rockband van Polen. En voor de Polen heb ik heel goed gedaan.

0: Dankjewel.
1: Een beetje rock, carousel van de Rome.

0: Dankjewel.
1: Was geht durch aus?

Dank u. Het laatste nummer. Oh, spelen we niet. Dat is ook een nummer van Manam.

0: Dank je wel.
1: Zo, straks komen ze op interview en dan komen ze ook vertellen over Manam. Want Manam is heel bekend in Polen, de bekendste rockband blijkbaar. En ja, het is heel zeker straks een interessant interview. Maar eerst nog wat muziek.

0: Feel Your Love Tonight van Heelen. Het zal voor morgen zijn, want vandaag zal het niet lukken, hè, Johan?
1: Ik vrees ervoor.
0: Je vreest ervoor, hè? Johan, hoe gaat het met jou?
1: Voor mij gaat het goed.
0: Als ik jou dinsdagavond zie, dan weet ik... jij gaat over een of andere politieker iets komen te vertellen, hè?
1: Ja, graag zelf. Ik heb er mij een toch wel even... en ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar... zolang mijn creativiteit mij niet in de steek laat... ga ik het elke week wel eens hebben over een politieker die in het negatieve facet in het nieuws geweest is. Nu, deze week gaat het over Gieke Verhofstadt.
0: Gieke Verhofstadt, ja.
1: De lange, smalle uit Gent.
0: Het straffe van al is dat ik zijn nieuw boek aan het lezen ben.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ah, dat... zat er iets interessants in?
0: Dat hij altijd de regering heeft willen veranderen. En dat hij altijd voorliep op zijn tijd, zei hij altijd.
1: Het is hoe dat ik het bekijkt heb. Maar hij loopt voor in zijn tijd omwille van het feit dat een ongelooflijk intelligent gebruik kan maken van de subsidiemaatregelen die onze regeringen, nadat hij eruit gestapt heeft, nog altijd gegund heeft kunnen hebben.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je herinnert, want een aantal jaren geleden heeft hij in de buurt van het Gravensteen in Gent 3 oude geclasseerde huizen gekocht. Maar iedereen denkt, Verhofstadt, Europees parlementair, verdient hopen geld. Ja, die gaat toch niks nodig hebben van de Vlaamse belastingsbetaler om die huizen te renoveren. Ja, hij heeft subsidie aangevraagd. En hij heeft ongeveer 5 miljoen euro gekregen.
0: Maar dat zijn geclasseerde huizen.
1: Dat zijn geclasseerde huizen.
0: Dan mag dat, Johan.
1: Dan mag dat inderdaad. Maar dat is het hem net. Hij heeft geld genoeg om dat te doen. Waarom moeten wij als Vlaamse belastingsbetaler daarvoor opdraaien, zodat hij er nog eens geld kan uitkloppen? Want uiteindelijk, al wat hij verdient met die huizen te verbouwen en mensen daarin te gaan stoppen of te verkopen of te verhuren, van die inkomsten hebben wij als belastingbetaler totaal geen nut meer. Want dat gaat allemaal naar zijn management van ons.
0: Nu, wat er ook in die boek staat, dat is misschien wel interessant om te weten. Hij heeft ooit... je weet dat ze rijden allemaal met BMW en met Mercedes, Audi, allemaal dure wagens. Hij rijdt met een Alfa Romeo, dat is zijn merk.
1: Ja.
0: En hij heeft dat ooit gevraagd aan het parlement. En dat is niet goedgekeurd.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze eigenlijk gewoon de prijs van een Alfa Romeo die jij had, dat was de helft goedkoper als die BMW en die Mercedes.
1: Mm-hmm.
0: En dat ze zo zouden kunnen besparen.
1: Ja, dat zou kunnen, maar wat gaat dat besparingsplan opleveren op het grote budget dat wij eigenlijk hadden? Dat zijn peanuts, denk ik wel. Dat gaat de zaak niet gemaakt hebben.
0: Nee, dat klopt. Maar het is gewoon maar om te zeggen welke ideeën dat hij wel had.
1: Ja, ik doe wel iets voor de gemeenschap.
0: Hij heeft ook wel lekkere wijn als Gent.
1: Toscaanse.
0: Ja.
1: Niet de goedkoopste. Ah nee, want meneer moet geld kunnen verdienen, want garme toch. Hij komt al niet toe met zijn Europese parlementaire wedden. Maar daarvoor was hij deze week eigenlijk niet in het nieuws.
0: Nee, vertel het.
1: Nee, onze goede vriend Guy heeft in Brussel per ongeluk door een onopmerkzaamheid door het rood gereden. Rood licht. Dus ik weet niet... Ik denk dat heel veel van onze luisteraars een rijbewijs hebben. Al eens met de wagen gereden hebben. Als je aan een rood licht komt, of je gaat in functie van je rijweg in richting van lichten, verkeerslichten, die kunnen groen zijn, maar van groen wordt het oranje. Oranje duurt 5, 6, 7 seconden. En dan wordt dat rood. Iedereen wordt geacht om binnen die zone, van dat het oranje wordt, in functie van de snelheid dat daar mag gereden worden, dat die vrij kan stoppen voor dat rood. Nu, door een onopmerkzaamheid, een kleine onbedachtzaamheid, is meneer Guy Verhofstadt door rood gereden. Wat blijkt, dat rood was al 28 seconden rood. wordt al bijna terug groen. Goed, rood licht is tegenwoordig een hele zware overtreding. Je moet voor de politierechtbank komen. Maar onze goede vriend Guy Verhofstadt heeft daar natuurlijk geen tijd voor. Als Europees parlementair. Nee, dat zijn peanuts. Daar ga ik me niet mee bezighouden. Maar weet je wat? Ik ga me laten vertegenwoordigen door mijn advocaat. En ik geef een briefje mee. En blijkt dat in dat briefje staat van... Kijk, ik ben onopmerkzaam geweest. Onbedachtzaam geweest. Ik was ergens met mijn gedachten ergens anders. Vergeef mij. Maar houd er rekening mee dat... eventueel een boete daarop, uitgesproken door een politierechtbank, nefast zou kunnen zijn voor mijn imago. Ik weet het niet, maar ik als politierechtbank, ik zou zeggen van, ik ben neutraal, verkeersovertreding, 28 seconden door het rood, boete. Nu blijkt dat de politierechtbank in Brugge hem gevolgd heeft daarin. Ja, oké, dat kan gebeuren. Want politierechters houden nu eenmaal rekening met alle dingen die er rondhangen. Maar wanneer advocaten daarna komen, ja, enkele dagen later, en hetzelfde argument op tafel gooien, van kijk, mijn cliënt heeft een blanco strafblad, werkt in een bepaalde sector waar het strafblad eigenlijk ongewenst is. Het is enorm slecht voor je gemaakt, daar wordt dat weggewerkt. En dat vind ik heel erg.
0: Ja.
1: Dat is bij de mensen zijn voeten spelen. En dan zegt men, ja, we moeten vertrouwen hebben in het gerecht. Ah nee, hè. Die politierechtbank, gooit eigenlijk het heel vertrouwen dat de mensheid moet hebben op onze Belgische rechtsstatuut gewoon in de vuilbak op dat moment. Omwille van het feit dat hem voor een mens als Guy Verhofstadt andere regels hanteert dan voor de anderen. En dat zou niet mogen.
0: Zou het kunnen zijn, want ja, hij is bij Anders. En ze hebben het al zo moeilijk. Hè, want Frederik de Gucht, vorige week ook nog in het nieuws gekomen met in Hasselt, dat bedrijf dat failliet.
1: Ja, maar ik gooi het niet op een politieke partij.
0: Zou het kunnen zijn dat hij volgende week of binnen twee weken dat de perswoordvoerder van hem komt zeggen dat hij een goed doel gesponsord heeft. En dat hij daar dat zou kunnen.
1: Ja, maar waar maakt dat uit? Moest ik politierechter zijn en ik zou echt wel kunnen begrijpen van... kijk, dat is slecht voor mijn imago. Van, ik geef die persoon een werkstraf. Ik zou tegen Guy Verhofstadt zeggen... oké, jongen, ga jij maar 14 dagen borden afwassen hier in het bejaardentehuis. Voilà. Een werkstraf.
0: Stel dat ze hem daar houden, wat dan?
1: Dat zou niet slecht zijn. Helemaal niet. Het is een politicus. Dat betekent heel veel blabla, weinig boem boem. Maar dan nog. Je weet ook dat Guy Verhofstadt in der tijd het grandioze idee heeft. We gaan sail en we gaan leaseback doen. En al onze overheidsgebouwen gaan we verkopen en we gaan die terughuren. Mm. Dus dat betekent dat de verkoopprijs natuurlijk komt in de begroting. Begroting netjes op orde. En die huurprijs... ja, die wordt gesplitst over jaren. Maar je weet ook, elk jaar wordt geïndexeerd. En dat betekent dat we nu ondertussen de huurprijs, de prijs eigenlijk van maal 10 van dat gebouw eigenlijk aan betalen.
0: Okay.
1: Maar dat heeft hij ook gedaan met bijvoorbeeld het pensioenfonds van Belgacom.
0: Ja, maar hij heeft ook wel iets gedaan voor de vrije radio's, hè? Want dat staat ook in die boek.
1: Hij zelf of Marino Keul?
0: Hij heeft er mee aan geholpen, staat in zijn boek.
1: Hij kan in zijn boek zetten wat hij wil.
0: Ja.
1: Marino Keulen, denk ik, dat heel fel gezet heeft en gewerkt heeft voor lokale radio in de tijd. Daar ben ik van overtuigd. En dat hij heel gehecht was aan lokale radio in Limburg. Maar of Guy Verhofstadt als premier op dat moment wakker lag van een lokale radio? Nee, helaas.
0: Maar je hebt ook een nummer, hè, Johan?
1: Ja.
0: Ja, we gaan...
1: Giek is Flow heet het.
0: Staat hier, ja.
1: Ja, op nummer 3.
0: Ja, ik heb hem. Mag ik hem spelen of wil je nog iets zeggen?
1: Doe maar. Het is een lekker nummer.
2: 20 seconden op rood. De verdediging vreest imago schade. Verkopen lease back. Europa. Europa. Europa. Europa.

0: Ja, hier bij mij de mensen van Manaam. Mag ik dat zeggen, Manaam? Of hoe moet ik het...
1: Wel, is dat niet Manaam zelf?
0: Nee, dat... Ja, nee, dat...
1: Maar het is Manaam, gesprek.
0: Ja, maar vertel eens, want die geschiedenis van Manaam, ik vind die wel heel interessant.
1: Wel, ze zijn eigenlijk begonnen als een akoestisch duo.
0: Ja.
1: Daarna is zangeres bijgekomen, Cora. En ze hebben bestaan tussen eind jaren 70 tot 2008. En ze waren immens populair. Een van de beste rockbands ook van Polen.
0: Maar ze hebben ook, las ik juist, heel veel meegemaakt.
1: Ja.
0: Seksueel misbruik, wat wij hier ook kennen, blijkbaar.
1: Ja. Dus Cora leven is eigenlijk...
0: De kerk.
1: Ja, triest begonnen eigenlijk. In een straatarm gezin opgegroeid.
0: Ja.
1: Dan, haar moeder is ziek geworden. En ja, haar vader was een alcoholieker. Dus ik kon niet voor haar zorgen. Dan hebben ze 5 jaar samen met haar broers en haar zus in een weeshuis gezeten, waar dus die taferelen gebeurden.
0: Ja. Polen is ook een heel katholiek land, hè?
1: Ja.
0: Maar gezegd zou ze,
1: ja.
0: Dan had zij dat toch heel veel tegenwind.
1: Absoluut. Zelfs in haar later leven gaf ze nog kritiek op de katholieke kerk. Maar ze kon zich eigenlijk wel veel permitteren, want ze was ook heel geliefd. Ze heeft eigenlijk veel gedaan voor het Poolse volk, omdat ze heeft gevochten voor vrijheid.
0: Ja.
1: Dat is ook een van de redenen waarom ik de groep Night Patrol heb genoemd.
0: Oké. Okay.
1: Omdat de omstandigheden waarin de gelijknamige plaat was opgenomen, dat was te midden van staat van beleg. Staat van beleg, dat was periode 81-83. En dat hield onder andere in dat er een avondklok was. Dus er wel degelijk nachtpatrouilles over de straten gingen. En in die omstandigheden hebben ze ook die plaat opgenomen.
0: Ja, maar jij bent, jij bent Belg. Hè?
1: Ik ben Belg, ja.
0: En toch ga je een Poolse groep...
1: Ja, wel.
0: Hoe kom je in Polen terecht?
1: Ik heb een Poolse vriendin.
0: Ah, oké. Okay. Dat verklaart heel veel.
1: Voilà. Ja. Als we elkaar leren kennen, sturen we muziek naar elkaar. Muziek door Belgische bands naar en zij de Poolse.
0: Ja.
1: En eigenlijk van het eerste moment dat ik Manaam hoorde, wist ik direct dat dat iets speciaals was.
0: Bij wie kan je hen vergelijken hier in Vlaanderen, België? Oh. Heeft zij eigenlijk iemand die...
1: Ik zou het niet echt kunnen vergelijken met... Nee. Ik zou het echt niet weten. Qua populariteit zou het misschien kunnen zeggen... zoals we eind jaren 80 met Clouseau hebben meegemaakt. Dat soort dingen, maar muzikaal kan niet zo direct...
0: Maar niet direct de muziek van Clouseau dat ze speelt.
1: Nee. We zijn ook wel geëvolueerd van postpunk naar meer in de jaren 90 meer pop.
0: Ja. Wanneer zijn jullie ontstaan zelf als Night Patrol?
1: Wel, ik heb er heel veel werk moeten insteken.
0: Toch, ja?
1: Ja. Ik heb er... In mei 2024 ben ik ermee begonnen. Natuurlijk heb ik eerst...
0: Dat is 2 jaar geleden,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ik heb eerst Belgische muzikanten gezocht.
0: Ja.
1: Maar die waren niet zo... Het was vooral de taal dat de barrière was. Het was niet in het Engels, ze verstonden het niet. En dan ben ik zo meer via mijn vriendin ook in de Poolse gemeenschap gaan zoeken. Maar nu hebben we een goede mix. We hebben nog Lieven, is samen met de enigste Belg.
2: Ja, de huidige bezitting, huidige bezitting bestaat van september.
1: Ja.
2: Dus we zijn nu in de groep Night Patrol met 2 Belgen. De Poolse zangeres, een Poolse gitarist en Gustavo is van... Venezuela.
1: Ja.
2: Dus het is eigenlijk een culturele mix.
0: Een multiculturele mix, eigenlijk. Ja. Ja, maar...
2: En ja, het is eigenlijk het genre van muziek dat me wel heel hard aanspreekt. Ik denk dat Manaam niet alleen punk is, maar ook pop, een beetje Latin, een beetje jazz. Een beetje funk. Het is eigenlijk een ganse mix. Vandaar dat Erik ook zei dat in België dat je niet echt een band hebt waar, waar je ze mee kunt vergelijken.
0: Nee. Gaan jullie nog muzikanten bijnemen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Deze bezetting is goed.
0: Gewoon ook de instrumenten en zo. Het is niet dat je nog accordeon bijvoorbeeld of zo mondharmonica.
1: Ja, ze hebben wel nog een nummer waar een accordeon in komt. Een tango trouwens.
0: Ja.
1: Maar live spelen ze dan ook zonder toetsenist. Dus, we kunnen zo verder. Ja,
0: ja, want jullie optredens, waar treden jullie meestal op in België? Wel,
1: in deze bezetting was de eerste.
0: De eerste? Oké. Okay.
1: En we hebben nog in september en oktober nog optreden gewoon in België. En volgende maand gaan we naar Frankrijk.
0: En Polen?
1: Wel, we hebben al een aanbod gehad.
0: Ja?
1: Ja, om in Polen te spelen. Het evenement heeft zelfs plaats 6 juni. Dat was een loopevenement ter ere van Cora.
0: Oké.
1: Okay. Maar het was iets te kort. Dus we gaan, als we kunnen, volgend jaar. Dus we hebben contact gehouden.
0: Jullie muziek, dat is allemaal van Cora dan?
1: Ja.
0: Gaan jullie zelf nummers maken? Want dat kan ook natuurlijk.
1: Die plannen bestaan momenteel nog niet.
0: Maar zie je dat zitten?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Want de zangeres, Gita, hè? Ja. Zij is echt de Pools, hè?
1: Ja. Ja, mijn Pools is niet zo goed, dus we hadden een zangeres nodig.
0: Ja, maar je verstaat Pools wel.
1: Ik ken een aantal woorden, wat korte zinnen, zo, maar echt Pools. Ook de teksten van, kan ik ook niet letterlijk vertalen, maar ik weet waar het over gaat.
0: Ja. Want jullie wonen alle 5 in België?
1: Ja.
0: En als jullie nu bijvoorbeeld, hebben jullie een Poolse gemeenschap waar je elke week naartoe gaat of zo? Of hoe moet ik dat zien? Want ik weet ook dat er heel wat Poolse warenhuizen zijn en zo.
1: Ja, ik begin die nu ook allemaal te ontdekken. Sinds ik nu alleen mijn Poolse vriendin heb, begin ik dat ook allemaal te vinden. Want daarvoor viel dat niet op. We wisten dat ook niet, dat allemaal bestond.
0: Oké. Okay. Dus. Bijvoorbeeld, jij bent van Hoven.
2: Ja.
0: Dan denk ik aan het festival Sphinx. Is dat niks waar jullie zullen kunnen optreden? Want je zegt juist zelf, je hebt ook iemand uit Venezuela bij.
2: Ja.
0: Multicultureel. Verbindend, hè? Want dat denk ik ook wel heel belangrijk is voor jullie.
2: Ja, we hebben ons eigenlijk eerst gefocust op een repertoire uit te bouwen. Zodanig dat we toch een set kunnen spelen van een uur, anderhalf uur.
1: Ja.
2: En we gaan die eerst fine-tunen, alvorens dat we eigenlijk op zoek gaan naar optredens. We proberen ook in eerste instantie café-optredens te doen, om dan eigenlijk verder te kijken. Maar Sphinx is uiteraard wel een mooie gelegenheid. Dus, ik denk dat er in Brussel is er ook een soort van Pools festival, ja, dacht ik. Waar dat we ook eventueel opties zien. Maar ja, zoals ik al had gezegd, we zijn eigenlijk in deze bezetting gestart september vorig jaar. Het is, we moeten ook een beetje zien dat we onze set volledig in elkaar krijgen, dat we die goed kunnen spelen eigenlijk. Vandaar dat kan een toekomst zijn, ja, inderdaad.
0: Okay.
2: Trouwens, in verband met het Pools. Wij repeteren iedere week, of toch, we proberen iedere week te repeteren als het kan. En de repetities zijn dan half in het Pools en half in het Engels. Dus voor mij dan vooral, ik heb helemaal geen Poolse connecties. Is het dan eigenlijk even wachten tot wanneer alles is in het Pools is uitgeklaard. Om dan eigenlijk de Engelse vertaling te krijgen. Dus,
0: Oké. Okay. Waar kan ik hier in België goed Pools eten? Een restaurant?
1: Polish restaurants.
2: In Belgium.
0: No?
3: My home.
0: Oké.
3: Agnieszka home also.
0: Oké. Wat ik ook heel tof vind, dat is dat Cora, hè, dat zij de eerste keer op MTV geweest is. Laat dat nu net zijn dat ik een t-shirt aan heb van MTV. Want dat zal ook wel fantastisch geweest zijn toen dat zij op die tv kwam. Hè?
1: Ja.
0: Was hij een beetje een Nelson Mandela of een Gandhi voor de Poolse gemeenschap?
1: Ik denk het wel, zeker voor vrouwenrechten. Ze was wel activiste. En heel hard opkomen voor haar eigen. Ook, ze heeft er ook voor moeten vechten, hè, voor te bereiken wat ze bereikt heeft. Maar ze heeft een heel hoge status nu nog.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik denk dat ook vooral omdat de songs dat ze destijds Meek, dat dat eigenlijk vooral thema's waren waar dat ze zelf mee geconfronteerd werd. En ja, de ene song is wat vrolijker, maar er zijn wel songs bij die zelfs naar New Wave en de donkere teksten en zo verder. Maar even goed vrolijke nummers of ballads. Dus het, zoals ik al zei, het is een heel, heel breed genre van muziek dat ze eigenlijk bracht.
1: Ja, ze heeft ook veel teksten geschreven ten tale van het communisme. En dat was niet zo evident om over vrijheid te zingen en zo, maar zij deed toch.
0: Ja, ook een beetje Hannah Arendt is ze misschien.
1: Ah, wel, ja.
0: Dat zou we ook wel kunnen natuurlijk.
1: Ja.
0: Anne Frank.
1: Ja.
0: Ja, leuk. Mag ik jullie bedanken om hier vanavond aanwezig te zijn?
1: Jullie ook.
2: Jullie ook, tof. Om hier te mogen optreden.
0: Zijn jullie fan van Led Zeppelin?
2: Ja. Zeker en vast.
0: Is het goed als we nu Led Zeppelin spelen?
2: Ja, ja.
0: Oké, dan gaan we dat doen. Ik dank jullie en misschien toch nog even, waar kunnen we jullie vinden? Dat mag je nog wel heel even zeggen. Als mensen jou willen boeken, hoe kunnen ze dat best?
1: We hebben een Facebookpagina,
0: ja?
1: Night Patrol. En ook op een Vibe zijn we te vinden, onder de Night Patrol.
0: Oké, dankjewel.
3: Bedankt.
0: En nog een fijne avond.
2: Ja, dank u.

Ah.

0: Thank you. Thank you. Thank you. Next song is the original song.
1: Shaker.
0: From my upcoming album.
1: Shaker.
0: It's called One Love. The song is... ik kan het ook in het Nederlands zeggen, maar dan moet ik naar woorden gaan zoeken.
2: Liefde.
0: One Love is about... you'll hear it. It's about love, the liefde.
3: Ja?

Thank you. Thank you.

0: Sparks.
1: Vonken.
0: Vonken Sparks.
1: Ja. Of zoiets.

0: Zo, gisteren overleden deze Sonny Rollins en ja, Freddy Zuma is hier binnengekomen. Hallo, Freddy.
1: Hey, what's up? Ik spreek het Nederlands, maar ik voel me meer te makkelijk om het Engels te spreken, zo niet echt.
0: Ja? Is het Nederlands van jou niet goed genoeg meer?
1: Ik zal proberen, ja.
0: Oké. Mustafa, jou kennen we ook heel goed, hè?
2: Ja, ik denk het toch.
0: Jij bent een wekelijks...
2: Wekelijkse klant hier, hè?
0: Ja.
2: Inderdaad.
0: Hoe voelt het om nu zelf op het podium te staan?
2: Ik heb al hier al eens op het podium gestaan, maar met mijn jeugdvriend, 50 jaar geleden.
0: Vijftig jaar geleden
2: woonden wij in dezelfde straat.
0: Ja.
2: En nu is hij dus ondertussen hier naar België gekomen, bij zijn zus verbleven. En toen hebben we terug contact gehad. En ja, we hebben beginnen muziek te maken.
0: Hebben jullie samen op school gezeten of in de mijn gewerkt? Niet, denk ik.
2: Op school niet, maar wel immigranten van vroeger. Freddy is een Pool en ik ben Turk.
0: Freddy is een Pool?
2: Ja.
0: De vorige groep?
1: Waren Polen, ja.
0: Freddy, is Nederlands goed? Of,
1: ja, ik ga proberen, ja.
0: Jij woont in Californië?
1: Ja, Newport Beach, Californië, al... De helft van mijn leven. De eerste helft heb ik hier gewoond.
0: Ja.
1: En de tweede helft in Californië.
0: Hoeveel keer heb je Fogerty ontmoet?
1: Nooit.
0: Nooit? Want die woont ook in Californië. Hè?
1: Ja.
0: Maar Californië is natuurlijk groot.
1: Ik heb wel Tom Petty ontmoet en zo.
0: Oh, fantastisch. Ja.
1: Allee, gewoon op straat zo. Goeiedag gezegd.
0: En jij bent 50 jaar geleden hier?
1: Nee, 35 jaar.
0: 35 jaar?
1: Samen met Casey.
0: Ja.
1: 91 zijn vertrokken.
0: 91?
1: In Californië, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: En hoe is het daar vandaag in Californië?
1: Minder goed dan het was voordat we nu deze president hebben. Dat is een feit.
0: Ga je nog terug?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb mijn vrouw daar en ik woon daar in een heel mooie plaats. Newport Beach, Costa Mesa. Dat is echt prachtig daar. Palmbomen, de zee, de zon, alle dagen. Eén seizoen, de zomer. Maar ik mis België toch wel. Mijn roots zijn wel hier... Ik ben zo blij dat ik hier ben. Ik zie groene graslanden en forest, hoe zeg je dat?
0: Bossen, ja.
1: En koeien en paarden en zo. Wauw, fietsen en kijk. Bij ons ziet je niemand niet fietsen. Het zijn allemaal auto's en autostrades.
0: Want hoe lang blijf je nog hier nu?
1: Ik denk tot eind juli.
0: Tot eind juli? Want ik dacht dat je iets zei, van dat je iemand zocht... iemand die percussie speelt.
1: Ja.
0: Ik heb misschien straks een naam, want ik heb juist al iemand die aan het luisteren was.
1: Oh ja,
0: misschien Mark Schmid. Ik ga je zelfs de gegevens geven.
1: Dank u.
0: Misschien is het wel interessant om...
1: Ja, ik ben hier ook om muzikanten te ontmoeten. Vrijdag vliegen we naar Zaragoza. We gaan daar ook optreden met een gezamenlijke vriend van Los Angeles. Die ook veel toert. En daar gaan we een weekje spelen. En dan kom ik terug en dan ben ik wel, dat sta ik wel op om met mensen te jammen hier. Ik kom hier om te spelen eigenlijk.
0: Ja, want ben jij in Californië ook muzikant?
1: Ja.
0: Ben jij professioneel muzikant?
1: Al 35 jaar, ja.
0: En heb jij dan ook cd's, lp's?
1: Ja, ik heb een album, dus op Spotify en iTunes en die hele platform, daar is mijn muziek te vinden. Dus Freddy Zuma, Freddy met een Y en Zuma, Z-U-M-A, ja.
2: Z-U-M-A.
1: Dus een video's op online ook, op YouTube. Ja, ze verschillende songs. Ik breng een nieuw album uit in juni ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik hoor ook aan jou. Toch een beetje Santana.
1: Ja, dus misschien moest hij die invloed op mij heeft. Ze noemen hem de Belgische Santana in Los Angeles. Ze hebben hem ook gehoord in die video die we geschoten hebben.
0: Moest
1: er? Ja, ja.
0: Oké, dat is wel een eer, hè? Dat is jou.
1: Ja.
2: Dat is zeker een eer.
1: Ja, is goed.
2: Amai.
0: Want Mustafa, ik weet dat jij ook verschillende gitaren hebt, hè?
1: Mm-hmm.
0: Hoeveel heb je er?
2: Oei, 20? Mm-hmm. Nee, 20 niet.
1: Misschien 18.
2: 12 of 15.
1: 18.
0: Hoe is dat bij jou begonnen eigenlijk, die muziek? Jij houdt van echt goede muziek. Als de Turkse jongere, hè, hoe was dat eigenlijk? Ja,
2: ik zal u eens vertellen, Seb. Ik heb mijn eerste twee akkoorden van Freddy geleerd.
0: Echt?
2: Echt. En toen zijn zij verhuisd. Hè? En toen ben ik zo blijven hangen. En bij ons in de straat waren verschillende muzikanten. Spanjaarden, Italianen en zo. En toen een vriend van ons die ook in de straat woonde, die had een band. En die, ik moest dan invallen. Maar ik kon maar 2 akkoorden spelen. Hij zei, kom maar. Je hebt me echt voor de leven gegooid, manier van spreken. En zo is dat blijven rollen. En van 1 akkoord, 2 akkoorden, 3 akkoorden. En zo ben ik blijven spelen.
0: En ondertussen heb je meer dan 20 gitaren?
2: Ik heb, ja, ik heb nooit lessen gevolgd. Puur op gevoel. Dat is het eigenlijk.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Freddy, als ik dan terug naar jou kijk, Californië. Jullie wonen alle 2 in Californië? Of?
1: Hij is terug naar Nederland verhuisd 12 jaar geleden of zo?
3: Ja, 12
1: jaar geleden.
0: Naar Nederland?
1: Naar Nederland, even, ja.
0: Ja, waar in Nederland?
3: Ja, goeie vraag. Overal in Nederland. Ik ben geboren in Zwolle.
0: In Zwolle, oké. Okay.
3: Maar veel in Randstad gewoond. Maar inmiddels woon ik in Drenthe, dat is Noord-Nederland.
0: Ja, nu Nederland heeft wel fantastische goede muzikanten, hè? Gitaristen ook natuurlijk, hè? Die ook naar Amerika vertrokken zijn, hè?
3: Ook dat, ja.
0: Dat is ook zo, hè? Van Helen was zo'n band. Ja. Heb je ooit Eddie Van Helen ontmoet?
1: Nee.
0: Nee, want die zal ook wel regelmatig in Californië met een of andere wagen rondgereden hebben, een motto en zo, hè? Dus...
3: Ja, die woont in Pasadena. Californië, waar ik bijna 20 jaar gewoond heb, inderdaad. Maar, ja.
0: Want hoe hebben jullie elkaar leren kennen, Freddy?
1: Ik had een bierkaartje, een bierbeeldje gezien in een gitaarshop, bassist, zo'n band. Strings and Things, ja, in
3: Antwerpen.
1: Ja. Ik was op zoek naar een bassist. En ik had een tekstschrijfster, die toen voor MTV werkte in Engeland. Ja. Dat was een Engelse, en dan een man was een ingenieur. We zijn beginnen samen songs te schrijven. En toen hebben we onze debuut gemaakt in de Rue de Boucher in Brussel. Op straat spelen. In no time was dat allemaal een verkeersstropping. De politie kwam zelfs de mensen weg te jagen en zo. We hebben daar gespeeld. En de naam van onze band was Ticket to LA. We moesten onze ticket verdienen naar LA. Want ik ga even teruglopen. Dus mijn tekstschrijfster en een man en ik, we hadden dus een demo gemaakt met Pierre Roger. Dat was de producer van Victor Laszlo vroeger.
0: Ja.
1: In zijn studio. En toen zijn we naar Brussel gegaan, naar een platenmaatschappij. Hoe heet die gast weer? Van de Hollywood Bananas.
0: Ah ja, Lou en de Hollywood. Lou, ja.
1: Die luisteren onze demos en die zeggen, maar jullie muziek klinkt veel te Amerikaans voor de Belgische markt. Breng ons Pump Up the Jam, you know. Dat was een hit toen. En we kijken ze naar elkaar en Mary zegt, dan gaan we naar Amerika. En 2 maanden hadden belt ze me op. Zei, we zitten in New York, pak je koffers. En ik had een prachtige job in De Singel in Antwerpen, Kunstcentrum De Singel. Mm-hmm. Ik werkte er al 4 jaar. En ik dacht, ja, wauw, ik weet niet, maar ik heb het toch maar gedaan. Ik heb er geen minuut spijt van gehad. En ik vroeg aan Kees, gaat je mee naar Amerika? En hij zei, boy, ja, waarom niet? En dat is vertrokken.
0: Dat was 1991.
1: Ja.
0: Nirvana kwam op hier in Europa.
1: Ja.
0: Waren jullie fans van Nirvana? Nee. Zijn jullie eigenlijk ooit punkfans geweest of zo? Hardcore punk of zo? Black Flag of zo? Nee.
1: Ik trok vroeger op met de Scabs.
3: Black Flag.
0: Ja.
1: De Scabs. Ik ken Frankie Sade, de drummer. Mm. We zijn bevriend. Dus, ik trok vroeger met hen op, maar punk interesseerde me nooit. Ik was meer voor de Amerikaanse muziek zoals Steely Dan. Frank Zappa in die tijd.
0: En Tom Petty?
1: Maar minder.
0: Minder, ja?
1: We hebben ooit voor Christina Aguilera performed.
0: Ja?
1: De Cha-Cha-Cha in Encino. Ze was daar met haar band. MTV en Shooter, zo wij waren aan het spelen. En die zaten daar lui in de zee om ons te kijken, zo. Zonder emotie. Dus dat is onze fame, claim to fame. En ook hebben we gespeeld in Lunaria, waar de Bruce Willis kwam. En Michelle Pfeiffer en Barry Gordy van Motown Records. Dus we zaten echt in die scene. En Kees heeft heel veel getoerd. Ja, een beetje de wereld rondgetoerd met Makino Loka.
3: Ja.
1: Vertel jij je verhaal.
3: Ja, maar vertel mijn verhaal. Ik ben uiteindelijk meer bassist. Of ik ben bassist.
0: Ja, okay.
3: Uiteindelijk. Dus,
1: vandaag speelde hij percussie.
0: Ja.
3: Maar ik heb jarenlang met allerlei outfits, zoals we het daar dan noemen, gewoon getoerd over de wereld. En mijn dingen gedaan. Dus ja.
0: Ja. Bijvoorbeeld uit België, Lords of Acid, waren heel populair in Amerika.
1: Ik heb alleen maar van Deus eventjes gehoord en dat zit.
0: Deus. Heb je Lords of Acid? Die hebben ooit ooit de Foo Fighters hebben nog in het voorprogramma gespeeld van Lords of Acid. Okay, Rammstein heeft het voorprogramma. Ja, Lords of Acid, nooit van gehoord?
3: Nee.
0: Front 242, heb je daar ooit
1: dat wel, ja.
0: Want die waren ook heel populair in Amerika blijkbaar.
1: Ja.
0: Want ja, die Amerikaanse markt, ja, als je de Billboard bekijkt en je ziet dan de Europese hitparade, ja, dat is helemaal anders, hè?
3: Ja, het is een moeilijke markt ook. Maar ja, vanuit Europa, om daar door te breken, het is echt wel vrij, ja, gewoon moeilijk.
0: Ja.
1: Veel concurrentie ook, ja.
3: Je hebt in Nederland zei Anouk, dus natuurlijk ook inmiddels alweer een beetje vergaande glorie, als ik het zo mag zeggen. Maar het is het ook daar geprobeerd.
1: Candy Dolfer hebben we ook live gezien in de Roxy, het Sunset Boulevard.
3: Maar moeilijk om mijn voet aan de grond te krijgen uiteindelijk.
0: Ja.
3: Maar.
0: Ja. Ga jij altijd in Californië blijven wonen, Freddy? Of denk je
1: wel? Ik denk eraan om de helft van mijn tijd hier door te brengen.
0: Ja?
1: Om de Europese markt te verkennen. Ik speelde veel in Californië. Soms 350 plus gigs per jaar, geloof het of niet. Zaterdags dubbel, zondag dubbel. Veel spelen. Want je moet veelzijdig zijn om te kunnen overleven. Californië is de duurste staat en de grootste staat van Amerika. En er is veel concurrentie, dus je moet veelzijdig zijn. Dat heb ik dus opgebouwd daar. Ik heb heel veel gespeeld. Maar nu wil ik niet eens iets anders doen. Nu wil ik hier eens komen jammen met muzikanten zoals Kees en Moestie. En wie weet nog andere muzikanten. Ja, dat sta ik wel voor open.
0: Oké.
1: Want de muzikanten in Los Angeles zijn wel echt goed. Maar je hoort veel kopieën van elkaar. Je hoort niet echt unieke stemmen of unieke... Ze zijn allemaal heel goed, maar niet dat ze van elkaar lenen of kopiëren, denk ik. Ik weet het niet.
0: Ja.
1: Wat denk jij erover, Kees?
3: Ja.
1: Kees heeft soms zijn eigen mening, maar... Hij heeft met veel muzikanten ook gespeeld.
0: Ja? Wie zijn zo de bekendste muzikanten waar je mee
3: gekregen? Bekendste, ja. Nou ja, bekendste muzikanten, nee. Dat kan ik dan niet zeggen. Ik heb... In mijn vriendengroep, in ieder geval daar, die hebben met de Christina Aguilera's, die hebben met de...
1: Jennifer Lopez heb ik ook.
3: Jennifer Lopez, ja. De Backstreet Boys.
0: Ja.
3: NSYNC zelf, noem het maar op. Ja, dat zijn niet de meest inspirerende, althans voor ons niet, denk ik.
1: Nee,
3: maar het zijn wel de grotere acts in de wereld. Ja, en dat is gewoon een heel ander verhaal. Dat is gewoon productie, snap je? Dat heeft niks... Of niet veel meer met creativiteit te maken. Dan ben je bezig met je programma afdraaien. En je moet in het plaatje vassen. Je moet goed eruit zien. Weet je, het is allemaal een heel... Het is een heel commercieel gebeuren daar.
0: Ja. Waarom ben jij muzikant geworden, Kees?
3: Omdat ik niet anders kan.
0: Wie heeft jou eigenlijk geïnspireerd vroeger?
1: De vader van Candy Dolfer. Daar heb je toch mee gespeeld?
3: Ja.
1: Jazzmuzikant.
3: Nee. Ja, dat klinkt misschien even heel... Uiteindelijk mezelf. Ik ben ook geen fan van bepaalde muziek. Alle muziek die kwaliteit voor mij heeft, die omarm ik. Dus ook als het gaat om... Ik heb geen... Natuurlijk, als je het over bassisten hebt, Jacob Pastorius en dat soort dingen. Ik bedoel, heel voor de hand liggend. Maar en Anthony Jackson. En er zijn er zoveel. Die ook nu, weet je wel, Darth in de band. God, ik ben soms ook de naam kwijt. Het interesseert mij niet zoveel meer als bassist wat het is. Als het goed is, het inspireert me, het brengt mij naar een andere plek, dan ben ik oké. En soms is dat kwalitatief minder, maar soms is het kwalitatief meer. Ik bedoel, ja, het is...
0: Freddy, door wie ben jij geïnspireerd vroeger?
1: Ik, Elvis Presley. Ik was 5 jaar oud. En mijn neefje is hier en die zag me op de stoep zitten toen ik 8 was. En hij zei, wat zit je aan het doen? Ik ga gitaar spelen en ik ga naar Amerika. Toen zei ik dat al. Ik wou altijd naar Amerika.
0: Ja, ja.
1: Omdat het Amerikaans me altijd meer geïnspireerd heeft dan de Beatles bijvoorbeeld of de Rolling Stones. Ik vond dat oké, maar ik ben meer voor Marvin Gaye bijvoorbeeld. Michael McDonald, Steely Dan. De Amerikanen eigenlijk, music, Los Angeles Eagles, hè.
0: Ja,
1: dat wou ik gaan doen. En in het begin was het niet gemakkelijk. Ik moest van alle jobjes doen om te overleven. En dan zelfs mijn gitaar verkopen, omdat mijn auto ontploft was. En toen is het zo begonnen, 93, op Valentijnsdag had ik 3 gigs. En ik ben nooit meer gestopt, altijd maar blijven muziek spelen. En ik zei nooit nee tegen een gig, tegen een optreden.
0: Ja.
1: Altijd ja en altijd spelen.
0: Mustafa, door wie ben jij geïnspireerd ooit?
3: Oh.
0: Door Freddy?
3: door Freddy ben ik begonnen eigenlijk met mijn muziek. Omdat ik van hem mijn twee eerste akkoorden geleerd heb. Is dat zo begonnen, maar we luisterden vroeger, Santana zeker. Santana, Shadows, je had genoeg van die groepen. Zo.
0: Toto bijvoorbeeld?
3: Ja, Toto is later ben ik daar fan van geworden. Later, maar heel in het begin was dat, Jimi Hendrix.
4: Ja, ook ja.
3: Ja, dat waren de gitaristen toen, hè.
4: Steve Ray Vaughan.
0: Schitterend. Frank Zappa, vind je dat goed?
1: Ik was er in het begin in geïnteresseerd, omdat dat zo chaotisch klinkt. Ik probeerde daar ergens een lijn te vinden. Ik heb zelfs met een van de muzikanten gespeeld.
0: Oh, ja?
1: Hij heeft met mij gespeeld, de saxofonist. En die was iets van 87 of zo. En hier kwam zo'n cheap Casio keyboard aan. Ik zei, gaat je geen sax spelen? Nee, ik ben te oud hiervoor. Ik zag, Models of Invention, hè, die was van die band. En die hingen allemaal rond in Laurel Canyon. Dat is in de Hollywood Hills eigenlijk. Hè? Hollywood Hills, ja. North Hollywood Hills. Daar een soort magische plaats als je daar doorrijdt. Dan voel je bijna die energie van de 60s en de 70s. Nog altijd.
0: Ja. Oké, ik was blij dat jullie hier vandaag waren. Het was ook weer een fantastische optreden. Jullie deden het net zoals elke week hier natuurlijk bij Durango Sessions. Freddy, je blijft nog tot eind juli.
1: Ja.
0: Goed, ik zou zeggen, nog heel veel optreden.
1: Dank u.
0: Heb je nog optredens hier in de buurt of zo?
1: We hebben iets vaag gepland, maar nog niet echt. In Spanje voor vrijdag, zaterdag, speelden we met Zaragoza.
0: Maar niet in België hier?
1: Als we terugkomen, moest hij
3: nog niet vastgelegd. Ik heb verschillende plaatsen geraadpleegd. We hebben een kleine demo gemaakt samen. Ik heb dat laten zien en opgestuurd ook. Wij staan op bij sommige zaken staan we op reservelijst, want die waren al vol van nieuwjaar, de meeste.
0: Ja,
3: weet je? En als er een band afvalt bijvoorbeeld, gaan ze ons contacteren. Misschien komt er vanaf nu wat reactie op. Hè?
0: Ja, oké, ik hoop het. Ik zou zeggen, dankjewel alle drie. En ik zou zeggen tot later.
3: Ja, jullie zijn bedankt.
1: Ja.